0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Botaribe frecuencia en 88.9, Boguía FM.
2: Sí, we hebben natuurlijk een president Nobo. Ik heb de president ook gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ja, weet je, het is bon. Weet je, het is goed dat hij enthousiast is. Hij is het is nobel. Hij het is sharp en hij het is bon. Weet je, het is heel goed dat hij dat hij kritisch is. Kijk, kritisch zijn is inderdaad een probleem. Weet je, het is zolang intentioneel. Die kritiek, dat boom. Als je goede intenties hebt bij de kritiek, is het goed. Ik zou alleen, ik zou de meneer, de nieuwe voorzitter, wel meegeven. Hè, dat het goed is om, voordat je in de media gaat en je uitspraken doet, dat je wederhoor zoekt. Hè. Dus ik heb meneer nog nooit gesproken. En het is met respect aan zijn stijl. Het is niet mijn stijl. Hè. Dus als je iets zegt, en dat is ook een beetje een conduct of police, orbo by papia, weet je, zorg dat je de feiten kent. Dat je wederhoor hebt gepleegd. Zodat als je wat zegt, het is inderdaad. Dus veel dingen wat meneer heeft gezegd, wat de voorzitter heeft gezegd, not inderdaad. En dat is zonde. Pero mita respecta. Ik heb meerdere brieven gestuurd. Over de inhoud daarvan kan ik inderdaad helaas niks zeggen. Ik heb hem ook een brief teruggestuurd, maar wat ik vooral heb gedaan, kijk, wat de hobby importante voor mij is, laganos in verbinding, laten we met elkaar praten. Dus ik heb hem een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen zitten met mij en het KMT, zodat we kunnen praten en dat we, ja, kijk, nos ting un metro in común, weet je wel, het welzijn. En bijna die collega lang, en bijna die organisatie. Dat is wat we allebei samen willen. En volgens mij moet dat het doel zijn. Dus minuting un problema con un attitude critico. Dat is alleen maar goed. Pero intención lang, mestre tabón. Dus kritisch zijn om vooruitstrevend te zijn. Orbita gewoon solamente critico. Alleen maar om kritisch te zijn, dat is destructief. En dat kan niet het doel zijn. Dat staat ook in de statuten van een vakbond. Dat je als vakbond moet zorgen voor verbinding en voor welzijn en voor samenwerking. En samenwerking doe je als je met elkaar praat in plaats van over elkaar. Dus ik wacht op de bond en het bestuur om een gesprek. En ik kijk uit naar goede samenwerking, hè, met de vorige bond. Hebben we ook goed samengewerkt. Dus ik hoop dat we dat nu kunnen voortzetten. Nee, eigenlijk, weet je, kritisch houden not verkeerd. Weet je, een attitude critico not verkeerd. Dat het dan mistel, pabusca, solutionang. In plaats van problemenang. Met z'n trahuntu, busca harmonia. En niet constant alles benoemen wat fout is. Want het creëert verdeeldheid. Het polariseert. En het doet geen recht aan alles wat we in de organisatie doen. Hebben dat dan niet alles gaat goed, maar we doen echt ons best om de dingen goed te doen. Het is gewoon een goede organisatie die zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Ja, ik heb inderdaad gehoord wat de vakbondsvoorzitter heeft gezegd. Vind ik jammer, het is ook niet mijn stijl, maar met respect aan zijn stijl.

0: hier te komen bij ons om te praten, zodat we ja, gewoon kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is volgens mij het doel waar we allemaal voor hier in deze functie zijn. Ik als politiechef en de voorzitter ja, als voorzitter van de bond. Hè, om samen te zorgen voor een gezond korps en een goede plek voor de mensen die er werken.
1: Buscando un compañero en obra certificado y que te trae solamente con materiales de calidad, busca ATCO Aruba. Para profundizar, nos en caliche mix o granito cefta. Y para jardín de bosoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp-nos AVMES na 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: Boguía Ambiente, ante escucha por 88.9 Boguía FM.
4: Ok, 3, 2, 1. Saga.

Ok, miten ik back van loket en ons informeren aan waar Amurata zijn equipe ook wat turkos bij bon. dat is zo, no? Tien ora mi mesta goze abracadabra nanki. La gami wak un rata sin aquí. Paso mahaya un carta di parti di spa. Anto spata ma niente bisa basta rabia arriba sindicato di polis. Sì. A tele qui. Non mi ponele in pantalla pa murata sin aquí. Ave 8 di juni. Kiko tapata e carta kung mali si B. Di spa, tabi sa sinagi, and the corps chef van het politie, corps politie KPA, de heer Ramon Arnhem, betreft overleg met het corps management team, dus KMT. Graag de heer Arnhem, namens het bestuur van de syndicaat politie Aruba, delen wij u hiermee dat wij als vakbond bereid zijn om in overleg te treden met het corps management team. En wij wensen echter eerst een reactie te ontvangen op de 4 brieven met de verschillende thema's die SPA op 1 juni aan u heeft toegezonden te weten. Het betreffen de volgende onderwerpen. 1. Lokekota en huisvestiging, strandpolitie en uitvoering van de beheer, verantwoordelijkheid conform de ambtsinstructie. Een verzoek tot een onmiddellijke afronding en ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen Corps Politie en het Stichting Rispaldo. Verzoek om duidelijkheid over de aangekondigde herstructurering, reorganisatie van het Corps Politie Aruba. En verzoek om een schriftelijke stand van zaken over de aanschaf van kogelvrije vesten. En van deze correspondentie is eveneens een afschrift verzonden aan de minister van Justitie, Integratie Openbaar Vervoer, minister Dr. Anders, de heer Arthur L. Douwers, als mede aan alle 21 statenleden van Aruba. Isaki Awarumanda Awe. En wij blijven derhalve in afwachting van uw schriftelijke beantwoording van bovengenoemde brieven. En tegelijkertijd bevestigen wij dat de volgende afspraak die met uw secretaresse, mevrouw Glenda Ruiz, is gemaakt 16 juni, ik heb een jamars, voorlopig is gereserveerd als datum voor overleg tussen SPA en het KMT. Als u meer tijd nodig heeft om de inhoud van de genomen brieven zorgvuldig te beantwoorden, verzoeken wij u ons daarvan tijdig in kennis te stellen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de verdere planning. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wel, wel, mi braci, babuska problema con genero bis. Sei sotto lo qual, come porbisavo. Pa sobra, mi te chiedo, posso scuccia e reaction di Arnhem. Ma è debissa na 24 ore, no? Mi chissà, pa mi no gaia con e carta e sa che tre ore posso giabbiare, no? Sì. Però e carta qui abbai naturalmente ave pa casei e maniera po por comprende spata disposto ne willing basinte co corps. Pero una vez con las 4 cartas que aquí voy a contestar para por preparar para la fecha con el apreco del 16 de junio. Por sobra, lo cual a mí te avisaba. Sorry me, pero a mí te haya que gaya mané vir un chang chang rondoy. Pasó, caramba. Arnhem, el código de respaldo está de septiembre 2025. De september, ta kasi baya sung anya. Oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei, juni. 9 luna, yuwa na se kaba. Anto ainda buno poduna, un contesta. E bulletproof ta fai december 2025. Awo, la gami baya tiki mas atrás. E question de herstructurering. E koi strand polizi ei. Dan kon je die 2021 schonen. En je herstructurering dat 2024. Pa ki kon dan buska Arnhem? Pa bin traha aki na Aruba. Pa bin kangasaya? Pa bin hasi mooi weer? Of a ruim op certe koos en hasi trabouw na manera kome se ta? Awo ya. Digo bisabo si. Tour medaya ti in dos banda, no? Pa so, mi tin gana di mencionabo, pero mi no sa mucho. Kiko te kos bonan ku Arnhem hasi den su periodo ke ta como corps chef por ta en divisa a mi te ciego
Minota wakna, vero, bopo menzionamina. Todo caso, tin quattro cose più importanti che nan. Sigur e intero assunto di herstrukturering qui, 2024. In teoria, pregunta ta metà, rocacion, pa chi che volve, extend e hombre su contratto, dos hai a mas, ma da quanto hai a mas? A sabiendas que, ti hobby cos que non vuole complico ne. Strand polizi, foi 2021, e da te e tempi cava? Sì o no? Vos accordami, so mi mente d'accordo. Dus, mi te chiede, ta terecht, cuspata bisele tende, botin comanda bisami, notificami si, bisami chico pa contesta, pa ora mi por preparami mes, pa mi sintamas mi un cubo na mesa. E un dia punto nan, un dia e aspecto nan, di mas importante mi te chiede, di gentu resunto ki, ta e cos di respaldo. Pami, te son di respaldo. Sigur, ora mi tiene cuenta chi cosa so de ultimo anno nel corpo policiale. Dus, a chi non si mira, a pesar che quel hombre sale ma è un tigre sin papel, tigre di papel, corp chef, a voi non si mira che spa sali e conteste i bisele quanto ti. Dus, mi dai a chiamarsi con te in prensa, però non stingo tre secondi qui. E sempre così, no? Ora non con nada bon, bon non tiene nada. Però, se ti algo ta bayendo robes, ti algo ta stoba. Definitivamente. Dus, something is cooking. What is cooking? That's a good question.